0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen, want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

met een knipoogje naar de ideale wereld, hè? Christians and Idle World op deze vrijdagochtend. Of de ideale wereld bestaat, dat is toch maar een vraag. Maar de ideale radio om aan je vrijdag te beginnen, die bestaat in ieder geval wel. Dit is Land van Maas. Dit is de Wakkere Waaslander met Call Me.

Olivadine, it's so easy to fall in love. Ik heb goed nieuws, beste vrienden. Echt goed nieuws. Voor vandaag vrijdag, als ik Armand Pien mag geloven, weerman, wordt het vandaag 25 graden en volop zon. En on my radio klinkt deze hit van Selector.

We hebben er allemaal wel op gedanst, al dan niet nuchter. Macarena van Los del Rio uit 1996 ondertussen. Er is Caigo en Max McNone.

Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kennis moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers er terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be.

van een jaar of zes geleden. Jonas Blue, Jack & Jack en Rice. Geen rest, hè? Rice. Chazzy Hawks nu, the one and only.

You move like an animal, misschien wel als een gewone straatkat. Want katten kunnen ferm hun evenwicht bewaren, hè. Lopen overal over en door. Animal van Cat's Eye. Het is vrijdag, dames en heren. Ik heb goed nieuws. Het wordt een stralende vrijdag bij temperaturen tot 25 graden. En ook het weekend ziet er goed uit. Hier en daar wat meer wolkjes en temperaturen tot 23 graden. Ik heb zo de indruk dat de zomer nog lang niet voorbij is. 25 september en bij een zonnige vrijdag wordt ook zonnige muziek uit Italië. Dit is Ivan uit de jaren 80 en het zonnige Baila.

Macy Gray op vrijdagochtend in de wakkere Waaslander. En I try het weekend voor de deur en er valt wel wat te beleven, hoor. Radio Kovekes kermis en de Kovekes stoet op de Herbergwijk in Lokeren zondag. De 55ste reuzenstoet met 50 reuzen. Het feestje begint vanavond al met een openingstoet, een kinderfuif en de rode duivels op grote schermen in de parochiezaal. Zaterdag rommelmarkt, kinderfestijn en een optreden van Maarten. Maar de stoet natuurlijk zondag is het belangrijkste, hè?

kan gezellig zijn. Pas op, hè. Samen op een fiets zitten. Een vriendinnetje op de bagagedrager. Maar toch maar opletten dat je met je voeten niet tussen de spaken van je wielen geraakt en vooral de politie niet tegenkomt. Gijs Pardoel en Sef en bagagedrager. Nieuws om 8 uur op deze vrijdagochtend. Hier is Sabusa met Magnetic.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens de Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt-het-vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits

En zo zijn we beland in deel 2 van de Wakkere Waaslander op vrijdag. Met dit liedje van Louise, Let's Go Round Again. Dit is deel 2, fijn dat je luistert, met The Beach Boys.

My Body Isn't Ready van Somber hier op Land van Maas. Goedemorgen allemaal, een stralende vrijdag wordt het en het wordt ook een leuk weekend. En daar kunnen ze natuurlijk op de Heidebrug in Lokeren maar tevreden mee zijn. Kovekes kermis, ik heb het er net al verteld, 50 reuzen op een hele lange rij. Nu zondag.

hoe zit het nu met ons? Ik hoop dat hij er ondertussen ook al een antwoord op gekregen heeft. En daarvoor Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Je hoeft helemaal nog niet aan de maandag te denken. Het is nog maar vrijdag. Het weekend komt eraan en we gaan ervan genieten, zeker weten. De nieuwe Ella Langley heet Choosing Texas. Ik vind het een fantastisch liedje en ik dacht, we gaan het zo meteen eens draaien. Naar deze van Nikki French. Origineel van Bonnie Tyler, The Total Eclipse of the Heart.

toen er iets meer haar op het hoofd stond van Walter Grootaerts. Nee, oh nee, van de Kreuners, dat op Radioland van Baas. We gaan plaatsmaken voor dit fantastische liedje. Ondertussen ook al van 2018, Lady Gaga en Bradley Cooper. Dit is dat mooie Shallow. Goedemorgen.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Er is vooral over voor de 24-jarige man die gearresteerd is door de politie van Sint-Niklaas omdat hij afgelopen woensdagnacht met gierende banden aan het rijden was op de parking van het Sportkringpark in het midden van de nacht. Dat mag niet, hè?

jaren 80 waren prachtig. We hebben het weer bewezen met deze hier van Abby Grant en zijn Electric Avenue uit 1983. De wakkere Waaslander op vrijdag, geniet ervan. Je werkdag is begonnen en Cameron Whitcomb zometeen met Kingdom of Fear.

straks hier bij ons tussen 9 en 11 natuurlijk weer. 2 uur lang alleen maar classic hits in de radio. Het is de classics ochtend van Radioland van Maas. Geniet ervan om 9:30. Het nieuws uit je buurt. Maak er een fijn weekend van. We spreken elkaar vanmiddag om 3 uur of morgen vroeg om 8 uur. Everybody hurts. Dit is nog R.E.M.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In de Belgische gevangenis is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-uren staking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
0: Deuren, woonveranda's, in eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Dit is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. Het Mariabeeld op de Onze Lieve Vrouwenkerk in Sint-Niklaas staat opnieuw te schitteren. De restauratie is afgerond. Het beeld van 5,6 meter hoog en de bijhorende koepel kregen samen 25.000 stukjes bladgoud. Voor het eerst gebeurde dat ter plaatse zonder het beeld van de torenspits te halen. Zo'n 800 inwoners konden tijdens de werken het beeld van dichtbij bewonderen. De stellingen worden vanaf 5 oktober systematisch afgebroken. Tegen de tweede week van oktober moet Maria opnieuw volledig zichtbaar zijn. Ondernemers in Temse krijgen binnenkort hun eigen feest. Drie ondernemersorganisaties organiseren op 21 november het eerste ondernemersfeest. En dat bij Waasland Motors. Tijdens de avond worden ook 4 prijzen uitgereikt. Starter van het jaar, gevestigde waarde, Green Award en onderneming van het jaar. Alle Temse bedrijven kunnen zich kandidaat stellen of genomineerd worden. Een jury van 12 personen kiest de winnaars. In Temse zijn zo'n 3500 ondernemingen actief. De gemeente Beveren wil huis Piers verkopen. Het beschermde 17e-eeuwse monument in de Vraasenstraat staat al geruime tijd leeg. Pogingen om er opnieuw een horecazaak in onder te brengen liepen stuk op de hoge renovatiekosten en de beperking door bescherming. De gemeenteraad moet nu dinsdag de verkoop goedkeuren. De minimumprijs wordt vastgesteld op 550.000 euro. De verkoop gebeurt via biedingen onder gesloten omslag.

In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is? Kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In de Belgische gevangenis is sinds 6 uur van morgen opnieuw een algemene 24-uren staking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Suhal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League-competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Bij S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S Tiles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Dit is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. Het Mariabeeld op de Onze Lieve Vrouwenkerk in Sint-Niklaas staat opnieuw te schitteren. De restauratie is afgerond. Het beeld van 5,6 meter hoog en de bijhorende koepel kregen samen 25.000 stukjes bladgoud. Voor het eerst gebeurde dat ter plaatse zonder het beeld van de torenspits te halen. Zo'n 800 inwoners konden tijdens de werken het beeld van dichtbij bewonderen. De stellingen worden vanaf 5 oktober systematisch afgebroken. Tegen de tweede week van oktober moet Maria opnieuw volledig zichtbaar zijn. Ondernemers in Temse krijgen binnenkort hun eigen feest. Drie ondernemersorganisaties organiseren op 21 november het eerste ondernemersfeest. En dat bij Waasland Motors. Tijdens de avond worden ook 4 prijzen uitgereikt. Starter van het jaar, gevestigde waarde, Green Award en onderneming van het jaar. Alle Temse bedrijven kunnen zich kandidaat stellen of genomineerd worden. Een jury van 12 personen kiest de winnaars. In Temse zijn zo'n 3500 ondernemingen actief. De gemeente Beveren wil Huis Piers verkopen. Het beschermde 17e-eeuwse monument in de Vraassenstraat staat al geruime tijd leeg. Pogingen om er opnieuw een horecazaak in onder te brengen liepen stuk op de hoge renovatiekosten en de beperking door bescherming. De gemeenteraad moet nu dinsdag de verkoop goedkeuren. De minimumprijs wordt vastgesteld op 550.000 euro. De verkoop gebeurt via biedingen onder gesloten omslag.
1: Radio Land van Waas.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In de Belgische gevangenis is sinds 6 uur van morgen opnieuw een algemene 24-uren staking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit. Van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Ronnie van de Vijver.

Het wordt vandaag een warme vrijdag. Als je kan, profiteer misschien nog eventjes van de zon natuurlijk. Dat waren Kids with Buns, Bathroom Floor. Het is vrijdag vandaag. We zijn 25 september. Vanmorgen zat Michiel er alweer vroeg. Daarnet onze classic hits, ochtend tussen 9 en 11 non-stop. En nu staan wij met Seal.

0: Blue Eyes.
1: Elton John in 82 met Blue Eyes. En een van de Lokese bellenmannen, Ben Phillips, die neemt momenteel deel aan het World Town Crier Tournament. In Chester is dat. In totaal werden 25 bellenmannen geselecteerd van over de hele wereld. En hij is daar dus ook bij. En ze moeten in 3 rondes het beste van zichzelf roepen. Want ja, bellenmannen moeten roepen. En gisteren werd Ben nog uitgeloot om te roepen over Ann Summers. En wie dat niet kent, Ann Summers was een winkel van erotic toys en lingerie. Maar toch eens benieuwd hoe hij dat gisteren daar gedaan heeft.

Temple Tudor in 1981. Misschien kijk jij ook wel naar Nonkels en weet je ook dat er een strip uitgekomen is van de populaire reeks. En wat meer is, de acteurs komen ze signeren, die strips. Ze doen dat op Boektopia. En dat is dit jaar niet alleen in Kortrijk, maar ook in Antwerpen. Ze komen naar Kortrijk op 4 november en naar Boektopia in Antwerpen op 11 november. De acteurs dus van Nonkels die strip komen signeren. Voor de fans uiteraard.

NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de Trage Wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 08 21 46 naar Dieter.

Harry Styles met Watermelon Sugar. Als ik zo eens kijk naar het weer, het ziet er mooi uit voor morgen en overmorgen, voor dit weekend. Maar als ik dan zie naar volgende week, dinsdag kan het zelfs 30 graden worden en woensdag 28 graden. Dit zijn Bazaar, ooit komt er een dag.

Ondertussen al 25 jaar oud Safri Duo met Play the Life, de bongo song. Ik wou ze eigenlijk graag eens zien. Ze kwamen toen naar Cultuurcentrum Lokeren normaal gezien. Maar dat optreden is dan uiteindelijk nooit doorgegaan. Vanaf vandaag is het trouwens ook Kovekes Kermis. Dat is op en rond de wijk Heirbrug. Met vanavond, met straks eigenlijk vanaf 3:30 tot 9:00 het Reuze Café. Om 4:00 tot 8:00 een kinderfuif. Om 7:30 tot 8:00 de openingstoet. En om 9:15 vanavond dan kijken ze op grootscherm naar de Rode Duivels. Dat dus wat betreft de eerste dag van Kovekes Kermis. Ze bestaan trouwens 199 jaar. Volgend jaar extra feest natuurlijk met 200 jaar.

recente werk van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Ik zie dat het bijna 12 uur is. Maak er een fijn weekend van. Geniet ook nog wat van de zon als je kan natuurlijk. En maandag, dan ben ik er weer vanaf 11 uur. Dit is nog uit 83, Bandolero met Paris Latino. Straks komt Jeroen, later ook nog Michiel en Johan. Tot maandag.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Christiana Spyro met Die on this Hill. Vrienden, goedemiddag. Het is vrijdag. Het is iets over 12. Tijd voor de lunch. We gaan een broodje smikkelen. En vandaag, ja, lekker hoor. Broodje cheesy peper. Huisbereide gehaktbal, gesmolten cheddar, gedroogde ui, tomaat, rucola en van die lekkere pepersaus eroverheen. Ja, en wij zijn klaar voor een lekker broodje waas. Tot 2 uur hier op de radio met Robert Palmer en Simply Irresistible.

Miley Ray Cyrus, de papa van Miley, want zo heet ze tegenwoordig. Miley, niet meer Miley Cyrus. Achy Breaky Heart bij Landmama's. Ah, kijk eens buiten. Is dat niet genieten? En het wordt nog beter, dames en heren. Jawel. Ja, vanmiddag een graad of 25 met zon. En eigenlijk alleen maar zon. Morgen bewolkt bij een graad of 22, maar tussendoor ook plaats voor zon. En dus vooral droog, aangenaam. Zondag zelfs 23 graden. Ja, maandag even tussendoor wat minder, blijkbaar een graad of 21. En kans op een buitje in de ochtend. Overdag terug oké. En dinsdag, hou u vast, 28 graden dinsdag, dus het wordt zomers, nazomers. Nog even een prik van de zomerweer geworden. Dinsdag, zon, wolken en 28 graden, ja, ja. En woensdag, ja, we gaan het meemaken. Nog even geduld, de weerman is bezig met de iets langere termijn voorspellingen. Intussen Pretenders.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

gonna do? Avidy and the Boys. Now that we found love. Of een quizvraag voor de slimste Waaslander. Want hier komt die quizvraag. Welke schilder staat bekend om zijn zonnebloemen? Dus wie schilderde het werk De Zonnebloemen? Wie was dat? Je antwoord is welkom via info@rlvw.be. Je speelt uiteraard, dat weet je als vaste luisteraar ongetwijfeld wel. Je speelt niet voor een prijs, wel voor de eer. De eer van de slimste Waaslander. En het is vrijdag, dus het zal voor een weekend lang zijn. Een fijne eretitel. info@rlvw.be voor de schilder van De Zonnebloemen. Awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa

0: Eiland van Waas, op jouw vrijdagmiddag, broodje Waas, de lunch, met zicht op een heerlijk weekend, waar we van alles kunnen uitspoken.
1: Oh la la.
0: Ja, dat ook, ja.
1: Oh la la.
0: Het is tijd voor het spel Waar gaat dit over? Je krijgt het antwoord, de vraag krijg je pas later. Het antwoord luidt vandaag, dat komt door de thermische uitzetting. Waar kan dit over gaan? Het antwoord krijg je, nee, eigenlijk de vraag dus, hè, die krijg je na het nieuws van 1 uur. Blijf hangen in de lunch van Land van Waas. Met zometeen voor het nieuws nog James Sit Down. Eerst Crisscross Amsterdam, Willy William en Lisa Sonza. My Oh My in de lunch.

0: se salavi, baby.
1: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
2: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en

Het is 5:05 op vrijdagmiddag met 5 Star. Let me be the one in de lunch van Land van Waas. Zit hier Broodje Waas. Lekker en ook leerrijk, want we hebben een spel. Dat heet hier Waar gaat dit over? Je kreeg het antwoord daarnet. Antwoord was, dat komt door de thermische uitzetting. Maar waar gaat dit over? Hier komt de vraag bij het antwoord. Ja, de vraag was, hoe komt het dat de Eiffeltoren soms groter is? Antwoord, door de thermische uitzetting. Nu hoor ik het donderen in Keulen, maar ja, kijk. Radio Land. Het is zo, de Eiffeltoren die kan in de zomer tot 15 centimeter groter worden door thermische uitzetting. Het ijzer warmt op, de deeltjes krijgen kinetische energie en zetten uit. Dat is eigenlijk pure, wat is het, fysica, chemie, maakt niet uit, het is zo. De Eiffeltoren zet uit en wordt dus nog groter. Je moet daar eens onder staan onder die Eiffeltoren. Vrij indrukwekkend. En hij wordt nog groter in de zomer. Komt dus door de thermische uitzetting. En het geldt dus ook voor allerlei dingen bij ons. Hè. In de bruggen wegvoegen bij ons in Vlaanderen als het erg heet wordt. Zoals afgelopen zomer. En dan krijg je een wegverzakking bijvoorbeeld. Nu, bij de Eiffeltoren verzakt er niks. Blijft daar eerder gelukkig onschuldig. Wat van Waas met Hello James.

0: Ja, ik ben fan hè, van die foute toestanden. George Baker Selection hier bij Land van Waas in Broodje Waas. En Morning Sky, die is zonnig.
1: Radio Land van Waas.
0: Want vanmiddag een graad of 25. Heerlijk toch? Met veel zon. Dus het is genieten. Dat is perfect voor de vrijdagborrel. En dan morgen 22 graden met zon en wolken. Zondag 23. Maandag 21, beetje regen. En dan dinsdag, let op, 28 graden.
2: How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up.
3: Step in the kitchen.
2: Let's go.

Jonas Blue, MLF en Edge of Desire. Lekkere zomerhit hier in Broodje Waas. En er is schitterend nieuws van onze Marja Verguld op de toren van de Onze Lieve Vrouwenkerk in Sint-Niklaas. Want de restauratie is klaar met 25.000 blaadjes bladgoud. En ze blinkt weer, hè. In HLN vandaag een foto voor en na. Als het allemaal mee zit, gaat ze vanaf 5 oktober kunnen schitteren in vol ornaat. Als de stellingen weg zijn. Radio Maar vandaag met de zon, alles checken boven daar, want ja, met die zon zal misschien extra blinkeren. Straks nieuws van bij ons uit onze regio. Eerste Peter Cetera en Glory of Love in Broodje Waas.

Shawn Mendes en Mercy bij Landhavaars. Elke dag spelen wij de slimste Waaslander. En je weet, het is vrijdag. Als je wint op vrijdag, dan ben je voor een dag of drie, een weekend lang, ben je dan de slimste Waaslander. Het moet gebeuren met deze vraag. En vooral het goede antwoord op de vraag, welke schilder staat bekend om zijn zonnebloemen? Dus wie schilderde de zonnebloemen? We zochten naar Vincent van Gogh. Uiteraard, bekend werk hangt in... Ik denk in Amsterdam, in zijn museum daar. Dat is trouwens een tip als je daar gaat. Amsterdam, doe dat museum met een audioguide. Ik ben geen museumman, maar ik vond dit wel de max. Van Gogh met zijn zonnebloemen, voilà, opgelost.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Because of You op de vrijdag. En kijk de klok. Het is bijna 2 uur, straks 1 uur tussendoor met de grootste hits en classics. En vanaf 3 uur het weekend induiken met Michiel Tiron. Ik heb nog Taylor Swift en New Romantics. Net voor het nieuws van 2. Maak er een fijn, zonnig, warm weekend van. En tot maandag.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Swalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
1: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Milli Vanilli, ze waren niet zuiver op de graad. We willen alleen maar zeggen dat ze in de tijd zelf hun platen nooit hebben ingezongen. Ze stonden altijd op te treden, maar het waren andere stemmen. En uiteindelijk is dat ooit eens uitgekomen. En hebben ze ook een Grammy Award moeten teruggeven. Milli Vanilli, girl, you know it's true. We weten het, er is vrijdagmiddag, het zonnetje schijnt. Michiel in de middag tot 6 uur.

dit is hem nog altijd hoor. De nieuwe Alex Warren heet Emerald Eyes. Vrijdagmiddag tussen 3 en 4 heel veel muziek. Kids with Buns bijvoorbeeld, Genesis. En ook U2 is een reden om te blijven luisteren. En in ons rijtje van 4, de mooie Jennifer Lopez. Op een stralende vrijdag, My Love Don't Cost a Thing.

Muziek uit onze regio hier. Een van de zangeressen is afkomstig uit Sint-Niklaas. Best Friend van Kids with Buns. En over Sint-Niklaas gesproken, de ballonstad bij uitstek natuurlijk. En in Sint-Niklaas, daar hebben ze weer een ballonrijker. Het IMO-kantoor ERA, die zijn hoofdzetel heeft in Sint-Niklaas, heeft deze week zijn nieuwe ballon laten opstijgen van op de Grote Markt in Sint-Niklaas. En de CEO van ERA, dat is Johan Krijgsman, die heeft hoogtevrees en toch is hij in die ballon gekropen. Dat is toch wel mooi gedaan, hè? Goed, vrijdagmiddag, Maroon 5 en Justin Bieber onder meer die richting uitkomen. En ons

0: Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30. Het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de Trage Wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is? Kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 20:00 s'avonds en op 18 en 25 oktober om 15:00 in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66.
1: Michiel Tiron.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Nooit gedacht dat hij nog eens een plaat ging maken. Na zijn laatste optreden met Dua Lipa, Elton John, Turnstile en Seeing Stars op Land van Maas. Een hele fijne middag. Nog even volhouden en je werkdag zit erop. En we kijken weer uit naar een leuk weekend met toch wel wat zon. Alle details zo meteen in het nieuws van 4 uur en straks rond 4:30 bekijken we dat nog van dichterbij. When the rain begins to fall, German Jackson, Piazzadora.

speciaal voor de fans van Take That. En er lopen er nog wel wat rond, hoor. Oké, het zijn niet misschien altijd de jongste vrouwen, maar ze zijn fan geweest. En ze waren dan ook heel populair. Take That en I Found Heaven. Hier is Matt Berninger, de man die passeerde op Rock Werchter. Dit liedje heet Martini Me Fazzo. En zo gaan we richting 4 uur. Je bent up-to-date met het nieuws. Op deze heerlijke vrijdagmiddag zometeen.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink, ramen en deuren.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

plots dook daar toch wel een zeer speciaal liedje op in de hitlijsten van 1990. De band heette Something Happens, we hebben er later niks meer van gehoord, maar dit was toch wel een heerlijk nummertje. Take your parachute and jump. Spring in het weekend, probeer een uurtje vroeger te stoppen bij je baas en doe een terrasje hier in het Waasland. Kom eens naar de Grote Markt in Sint-Niklaas. Café is genoeg om daar iets te drinken, of in Lokeren, dat mag ook. Of op de Dries in Sinai, of in Belseren in het centrum. Je kan gerust een pintje gaan drinken bij de horeca, want er is vrijdag. Goedemiddag.

dit is een van de nieuwe platen die we hier draaien. De nieuwe Rage met Amma en Absolutely. En Joy. Op Land van Maas het weekend voor de deur, er valt van alles te beleven. Zo kan je naar de Ossenfeesten in Hamme, in de Aardooistraat. Er staat een loods en die wordt omgetoverd tot een dansstempel. Want morgenavond komt daar optreden Belle Perres, allen daarheen in Hamme. Ossenfeesten. En in Hamme, daar kunnen ze een pintje verzetten hoor. Hier zijn Eurythmics, It's Alright, Baby's Coming Back.

René Vroeger, de man die vorige week op het internet een filmpje losliet waarop hij vertelde dat hij lijdt aan een auto-immuunziekte en daardoor heel veel pijn heeft. Dat is niet zo fijn natuurlijk. Feest in Lokeren, meer bepaald op de Heirbrugwijk. Vanaf vanavond is dat de 199ste editie van Kovekes Kermis met natuurlijk een reuzenstoet die bestaat sinds 1970. Enfin, de traditie van Koveken gaat al terug naar 1827. De reuzenstoet, daar moet je in ieder geval naartoe. Dat is zondag om 2:30 in de namiddag op de Heirbrugwijk met 50 van die reuzen. Die kan je gaan bekijken en ik denk dat het ook wel eens de moeite is om dat te zien. Dus komende zondag in Lokeren, Heirbrugwijk, Kovekes Kermis en de Kovekes Stoet.

0: Dit is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. Het Mariabeeld op de Onze Lieve Vrouwenkerk in Sint-Niklaas staat opnieuw te schitteren. De restauratie is afgerond. Het beeld van 5,6 meter hoog en de bijhorende koepel kregen samen 25.000 stukjes bladgoud. Voor het eerst gebeurde dat ter plaatse zonder het beeld van de torenspits te halen. Zo'n 800 inwoners konden tijdens de werken het beeld van dichtbij bewonderen. De stellingen worden vanaf 5 oktober systematisch afgebroken. Tegen de tweede week van oktober moet Maria opnieuw volledig zichtbaar zijn. Ondernemers in Temse krijgen binnenkort hun eigen feest. Drie ondernemersorganisaties organiseren op 21 november het eerste ondernemersfeest. En dat bij Waasland Motors. Tijdens de avond worden ook 4 prijzen uitgereikt. Starter van het jaar, gevestigde waarde, Green Award en onderneming van het jaar. Alle Temse bedrijven kunnen zich kandidaat stellen of genomineerd worden. Een jury van 12 personen kiest de winnaars. In Temse zijn zo'n 3500 ondernemingen actief. De gemeente Beveren wil Huis Piers verkopen. Het beschermde 17e-eeuwse monument in de Vraasenstraat staat al geruime tijd leeg. Pogingen om er opnieuw een horecazaak in onder te brengen liepen stuk op de hoge renovatiekosten en de beperking door bescherming. De gemeenteraad moet nu dinsdag de verkoop goedkeuren. De minimumprijs wordt vastgesteld op 550.000 euro. De verkoop gebeurt via biedingen onder gesloten omslag.
1: Michiel Tiron.

Jay-Z. En Alicia Keys. Empire State of Mind. Neffest gaat weer door. Neffest in Sint-Niklaas komende zondag voor de vierde keer tussen 11 en 6. Met hapjes, met drank, met muziek en gezelligheid. Met bakkers die de deuren openzetten. 7 horecazaken en winkels. Het speelt zich allemaal af rond de Houtbril, Stationstraat en Regentieplein. Met onder meer Nepalese streetfood. Allen daarheen, zondag vanaf 11 uur.

Ik denk dat we het nooit hadden gedacht dat die samen ooit een plaat zouden maken. Robert Smith van The Cure en Olivia Rodrigo hadden maar één vraag. What's wrong with me? Radio Een hele goede middag. Vrijdag, je werkdag zit er helemaal op. Dit is de start van je weekend. Met deze van de Pointer Sisters, My Baby is a Goldmine.

Dit plukte uit de jaren 80. Pointer Sisters. My Baby is a Goldmine. Altijd wel gezellig. Fijn, dat zijn dan toch wel vrouwen die op zoek zijn naar de mannen met een beetje geld in de portemonnee. Hè? My Baby is a Goldmine. Wij gaan richting 5 uur. We hebben het nieuws zo meteen en dan zitten wij nog een uur in je radio. Op deze heerlijke vrijdagmiddag. Met Blue A nu. Dit is Sober.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan 500 euro per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n 350 euro. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een 60 euro per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar 2 miljard euro. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

En dit kwam regelrecht uit de jaren 80 met de hoge stem van Steve Brunsky. En Brunsky Beat en Jimmy Somerville. Tell me why. Het weekend is begonnen, beste vrienden. Het is 5 uur voorbij voor al die mensen die nu nog aan het werken zijn. Tot vanavond. Wij zorgen voor de muziek. Zeker weten zo meteen Another and 54 Ultra. Talk to You is nog altijd die hit. Maar eerst Lighthouse Family. Raincloud is het.

zorgt voor een zomersfeertje op de radio. Heel toepasselijk op deze heerlijke vrijdagmiddag. En Order and 54 Ultra, Talk to You. En zullen we er gewoon nog een schepje bovenop doen. Met deze hier van Wham. Dit is Club Tropicana. Een hele goede middag. Leuk dat je naar ons luistert.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

helemaal alleen. El Danse Seul van Axel Red. En daarvoor nog Avicii in de radio. 6:30 ondertussen. Het weer zonnig en warm. Temperaturen tot 25 graden. Morgen eerst zon. Later meer wolken en 21 graden. Zondag begint de dag grijs. Maar daarna komt het zonnetje en wordt het zo'n 23 graden.

0: is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. Het Mariabeeld op de Onze Lieve Vrouwenkerk in Sint-Niklaas staat opnieuw te schitteren. De restauratie is afgerond. Het beeld van 5,6 meter hoog en de bijhorende koepel kregen samen 25.000 stukjes bladgoud. Voor het eerst gebeurde dat ter plaatse zonder het beeld van de torenspits te halen. Zo'n 800 inwoners konden tijdens de werken het beeld van dichtbij bewonderen. De stellingen worden vanaf 5 oktober systematisch afgebroken. Tegen de tweede week van oktober moet Maria opnieuw volledig zichtbaar zijn. Ondernemers in Temse krijgen binnenkort hun eigen feest. Drie ondernemersorganisaties organiseren op 21 november het eerste ondernemersfeest. En dat bij Waasland Motors. Tijdens de avond worden ook 4 prijzen uitgereikt. Starter van het jaar, gevestigde waarde, Green Award en onderneming van het jaar. Alle Temse bedrijven kunnen zich kandidaat stellen of genomineerd worden. Een jury van 12 personen kiest de winnaars. In Temse zijn zo'n 3500 ondernemingen actief. De gemeente Beveren wil Huis Piers verkopen. Het beschermde 17e-eeuwse monument in de Vraassenstraat staat al geruime tijd leeg. Pogingen om er opnieuw een horecazaak in onder te brengen liepen stuk op de hoge renovatiekosten en de beperking door bescherming. De gemeenteraad moet nu dinsdag de verkoop goedkeuren. De minimumprijs wordt vastgesteld op 550.000 euro. De verkoop gebeurt via biedingen onder gesloten omslag. Radio Land van Waas.
1: Radio Land van Waas. Michiel Tiron.

Laura Pausini, ze is fan van Juventus en ze heeft er ook een liedje rondgemaakt. Dit niet natuurlijk, dit was Surrender en we blijven nog even in Italië. Heel toepasselijk met deze meneer hier. Dit is Eros Ramazzotti. Dit heet Musica 1.

0: Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers er terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be.
1: The music sounds great.
2: Land van Waas.

Dressed Like Boys uit ons eigen land. And then I woke up, misschien wel met een katertje. Daarvoor nog de Pet Shop Boys. I wouldn't normally do this kind of thing, heette dat liedje. Goed, vrijdagavond, je luistert naar Land van Maas. Heb je info voor ons? Stuur dat even door naar info@rlvw.be. Je weet het, we stoppen het gratis in onze lokale agenda. En zo gaan we richting 6 uur. Geen Johan Waterschoot, maar wel After Dinner non-stop tussen 6 en 7. Geniet ervan. Style Council, My Ever-Changing Moods. We zijn er morgen vroeg om 8 uur op zaterdagochtend. Fijn weekend.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers. De man is te zien in een video waarop hij influencer Jonathan Médard belaagt en uitscheldt omwille van zijn homoseksuele geaardheid. Médard had die beelden onbewerkt op zijn social media kanaal gezet. Op de beelden draagt de man in kwestie werkkledij van de Gentse firma. Het bedrijf zegt dat homohaat bij hen geen plaats heeft en dat het nu intern zal onderzoeken welke stappen het tegen het personeelslid onderneemt. N-VA wil komaf maken met de zogeheten Baaldag. Kamerfractieleider Ronsen heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Als dat aangenomen wordt, zullen werkgevers zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 van hun afwezigheid om een ziektebriefje kunnen vragen. Sinds 2022 mag personeel in bedrijven met minstens 50 werknemers tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Volgens N-VA tonen analyses van HR-bedrijven duidelijk misbruik van het systeem en staan werkgevers machteloos. In Amsterdam is een man doodgeschoten op klaarlichte dag en op een druk terras vol toeristen. Dat gebeurde kort na 3 uur vanmiddag. Het slachtoffer is cipier in een van de grootste gevangenissen rond Amsterdam. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De politie heeft kort na de schietpartij een verdachte opgepakt. En straks om 8:45 beginnen de Rode Duivels aan een nieuwe Nations League-campagne. Bondscoach Van Bommel zal in zijn debuut al zeker niet aantreden met Kiriani Sabbe, Koni de Winter en Malik Fofana. Die zijn in laatste instantie uit de selectie gevallen. Ook Leandro Trossard en doelman Mike Penders zijn niet meegereisd wegens blessures. België neemt het op in en tegen Italië. Ook dat land heeft met Roberto Mancini een nieuwe bondscoach die uit is op eerherstel voor de squadra na 2 gemiste WK's. Het was een warme dag met pieken tot wel 25 graden. Ook vanavond blijft het zacht en helder. Vannacht dan licht bewolkt bij minima van 8 tot 16. Morgen opnieuw zacht en tot 22 graden.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink! Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink. Woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit. Van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kennis moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkoopprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten 28 euro. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers. De man is te zien in een video waarop hij influencer Jonathan Médard belaagt en uitscheldt omwille van zijn homoseksuele geaardheid. Médard had die beelden onbewerkt op zijn social media kanaal gezet. Op de beelden draagt de man in kwestie werkkledij van de Gentse firma. Het bedrijf zegt dat homo-haat bij hen geen plaats heeft en dat het nu intern zal onderzoeken welke stappen het tegen het personeelslid onderneemt. N-VA wil komaf maken met de zogeheten Baaldag. Kamerfractieleider Ronse heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Als dat aangenomen wordt, zullen werkgevers zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 van hun afwezigheid om een ziektebriefje kunnen vragen. Sinds 2022 mag personeel in bedrijven met minstens 50 werknemers tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Volgens N-VA tonen analyses van HR-bedrijven duidelijk misbruik van het systeem en staan werkgevers machteloos. In Amsterdam is een man doodgeschoten op klaarlichte dag en op een druk terras vol toeristen. Dat gebeurde kort na 3 uur vanmiddag. Het slachtoffer is cipier in een van de grootste gevangenissen rond Amsterdam. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De politie heeft kort na de schietpartij een verdachte opgepakt. En straks om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan een nieuwe Nations League-campagne. Bondscoach Van Bommel zal in zijn debuut al zeker niet aantreden met Kiriani Sabbe, Koni de Winter en Malik Fofana. Die zijn in laatste instantie uit de selectie gevallen. Ook Leandro Trossard en doelman Mike Penders zijn niet meegereisd wegens blessures. België neemt het op in en tegen Italië. Ook dat land heeft met Roberto Mancini een nieuwe bondscoach die uit is op eerherstel voor de squadra na 2 gemiste WK's. Het was een warme dag met pieken tot wel 25 graden. Ook vanavond blijft het zacht en helder. Vannacht dan licht bewolkt bij minima van 8 tot 16. Morgen opnieuw zacht en tot 22 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: beginning?
1: Yes, yeah. Darling. Love it.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomersweer.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-18-03.

Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.

reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.